0: Eins van de mijn goed.
1: Het is 12 uur. Aan 12 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: De donderdag en de vrijdag zijn eigenlijk extreem warm. Dan is het aber eigentlich geweest voor deze zomer. Aber samstag gaat het een beetje schwierig op met de temperaturen. Om vrijdag gaat het nog richtig geschweest dat man bis zu 37 graden.
4: Radioactief meteo. Met radioactief bij al weer goed durch den dag komen.